0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: weerbericht.
1: Goedemorgen. Vandaag starten we met wat ochtendgrijs. Daarna zonnig weer aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen rond de 22 graden. Bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
0: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof. Elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: Goedemorgen. Vandaag starten we met wat ochtendgrijs. Daarna zonnig weer aan de kust met af en toe een wolkje. Maximum temperaturen rond de 22 graden. Bij een zwakke wind uit noordelijke richtingen.
1: B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

Lavazza Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises.

0: Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dit is B1.
3: Yeah.
2: B1.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Wil je alles weten over onze programma's en livestreams? Check radiob1.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Kiosconcerten.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

0: CD&V wil weten wie zich niet laat vaccineren. De CLB's kunnen nu wel registreren dat 93% van de kinderen deelnemen aan hun vaccinatiecampagnes, maar ze weten niet wie dat zijn. Er is nood aan een beter registratiesysteem, zegt Vlaams parlementslid Loes van Dromen.
1: Ik denk dat het van ongelooflijk groot belang is dat we de dekkingsgraad van de vaccinaties zo hoog mogelijk houden en dat we ook zicht hebben op de reden waarom mensen zich niet laten vaccineren en dat misschien ook in overleg kunnen gaan met die ouders om hen ervan te overtuigen dat dit misschien wel noodzakelijk is voor de gezondheid van een kind.
0: Het gaat om de basisvaccins, zoals voor polio, difterie en tetanus. Opnieuw een schietpartij in Brussel. In Sint-Gilles is vannacht een man gewond geraakt. De schietpartij gebeurde op een plek die gekend staat als plek waar drugs verhandeld wordt. Volgens de burgemeester gaat het dan ook om een schietpartij tussen drugsdealers. Gisteren werd het politiecommissariaat in Anderlecht in Brussel nog beschoten. Mogelijk was er ook daar een link met het drugsmilieu. Amerikaans president Trump heeft in juni meer dan 1000 betalingen gedaan voor aandelen en beleggingen. Alles samen voor 224 miljoen euro. Dat blijkt uit een nieuw financieel verslag. Die betalingen roepen opnieuw vragen op over belangenvermenging. Omdat Trump zijn beleid invloed kan hebben op bedrijven en sectoren waarin hij belegt. De regering versoepelde ook al de regels voor cryptobetalingen. In Tokio en Japan zijn zeker 37 mensen gewond geraakt bij een aardbeving. Die had een kracht van 5,9. Japan is een van de meest aardbevingsgevoelige landen ter wereld. Het ligt op het snijpunt van 4 grote aardplaten. Russisch president Poetin dreigt met vergeldingsaanvallen in Oekraïne. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend door deze zomer gerichte luchtaanvallen te doen op economische doelen, zoals olieraffinaderijen en grote magazijnen, omdat die een belangrijke rol spelen in de oorlog. Poetin dreigt nu met wraakaanvallen, zoals op de Oekraïnse graanexport. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld in een spectaculaire match. Antwerpen stond 10 minuten voor het einde nog 1-4 achter. Antwerpen pakt 7 op 9 en staat gedeeld tweede in de stand. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is leider. Op het WK hockey zijn onze Red Panthers, de vrouwen, voorlopig leider in hun groep in de tweede poelenfase. Ze wonnen met 1-3 van Duitsland. Speelster Michelle Struik.
2: Ik denk dat we super trots mogen zijn op hoe we de match hebben gespeeld. Echt de rust kunnen behouden. Het is niet simpel om 1-0 voor te staan. Je zag dat even de tweede helft even slap begonnen, maar dan direct kunnen rechtzetten. Dus super trots op ons.
0: Morgen spelen ze tegen Argentinië voor een plek in de halve finale. Het blijft meestal droog vandaag met afwisselend zon en stapelwolken en 21 graden. Morgen veel zon en 22 graden. Dinsdag meer wolken en kans op een bui bij 23 graden. De dagen daarna weer iets warmer, maar met kans op een bui.
3: De Radio aan Zee. B1. Welkom bij B1.

0: de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende.

uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Dit is B1.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be. Tavassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
4: Dit is B1.
5: B1.
4: Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. I lift you up to the highest emotions. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll. Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange. Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: Dit is B1. Enjoy the music.

0: uit de wereld.
1: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk, zegt Edward Lansheren van Justitie.
2: Mensen die weten van, als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens, in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad, zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd die notificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
1: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand, in Sint-Gilles en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud Delie, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
3: Het zal wel een rit zijn die in de kleren kruip. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
1: Het is een rit van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
0: Tawassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
4: De Radio aan Zee. B1. Enjoy the music.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een op de drie buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet. Dat blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Justitie. In Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld betalen maar 3 op de 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk, zegt Edward Lansheren van Justitie.
2: Mensen die weten van, als ik niet ga betalen, dan gaat de procedure verder gezet worden. Dat soort mensen gaat gewoon meer geneigd zijn om te betalen. Trouwens, in Frankrijk, het lagere percentage, het lagere inningsgraad, zou daar te wijten zijn aan het feit dat wij niet altijd identificatie kunnen doen van zo'n Fransman.
1: In ons land worden gemiddeld 9 op de 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand. In Sint-Gilis en aan de Zuidvoor. Dat bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn daar geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt verder onderzocht. Bij zware stormweer in Litouwen en Letland zijn zeker 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten er ook een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is zwaar verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie opgezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen. In Leuven is de slotetappe gestart van de Renewi Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4 uur opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Lee, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is zo'n 20 minuten geleden gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Tadej Pogacar.
3: Het zal wel een rit zijn die in de klerenkruip. Het gaat heel veel op en neer, maar het zijn niet de stijlste klimmen. En 3000 hoogtemeters op 200 kilometer is altijd ook nog een verschil natuurlijk. Dus ja, het moet toch een rit zijn die binnen mijn mogelijkheden past.
1: Het is een rit van meer dan 200 kilometer. Met een aankomst licht bergop iets voor 6 uur. Deze namiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
0: Welkom bij B1. Hot B1. Perfect voor de zomer.

0: heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé? Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is B1, de radio aan zee.
6: Let's go, girls.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Enjoy the summer.

0: uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto. Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: De zomer hoor je hier. B1.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Jouw zomerradio.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
4: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
5: Dit is B1.
6: Yeah.
5: B1.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gillis in Brussel. De tweede al op amper 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. Zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin belooft extra maatregelen. En Brussels procureur Julien Moinil geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in die zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
3: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de verantwoorde, politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
2: Een sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Rinui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen. Blijft meestal droog bij maxima tot 21 graden. Morgen wordt een zonnige dag bij zo'n 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. En het wordt wel weer een paar graden warmer.
1: Dit is de zomer van 3-1.

0: beleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
1: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
4: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: Hier hoor je de zomer. B1.

0: nieuws uit de wereld.
1: Clement van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clement officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. In Hogevenen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot. Dat meldt de Waalse overheid. In totaal is er meer dan 3.300 hectare natuur afgebrand. Dat is vergelijkbaar met 4.600 voetbalvelden. Een lichtpuntje, niet alles in de zone is afgebrand. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Kruk dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen, zoals de brand in de Hogevenen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt.
2: Als je binnen de crisis bent, moet je met al de diensten, ook met de politieke verantwoordelijkheid, solidariteit blijven. Na de crisis ga ik vragen aan het crisiscentrum om dat te kunnen evalueren. Dat er een paar aanbevelingen kan komen, ben ik zeker van.
1: Sport dan. De Brit Matthew Brennan heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Brennan was de beste in een sprint bergop. Hij versloeg de Spanjaard Pau Miguel en de Sloveen Tadej Pogacar. Pogacar blijft ook leider in het klassement. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renui Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint. Hij haalde het voor de Italiaan Luca Mozzato. Je hoort Philipsen.
3: Het was heel goed weken, heel succesvol weken voor de ploeg. De concurrentie was ook sterk, maar ik denk dat we met de ploeg gewoon tonen dat we er waren. Dat we proberen controle uit te stralen en iedereen heeft 100% zijn best gedaan. Dus ik ben blij met het werk van mijn ploegloten en ook blij met mijn eigen gevoel om het dan uiteindelijk af te maken.
1: In het klassement eindigden onze landgenoot Jenno Bergmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. En Formule 1 dan? De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen. Norris was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. De Nederlander Max Verstappen crashte al vroeg in de race. Hij moest opgeven. Antonelli blijft leider in de WK-tussenstand. Het was trouwens de laatste Formule 1-race op het circuit van Zandvoort. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Morgen schijnt de zon volop, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur stijgt naar zo'n 26 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

colors anymore.